Love Will Never Lie with Michael Leinster ook. Nice, wel een naam bij hem te horen nog deze tijd. Continue plus op tune in ik aan de broadcast van Radio Vanuatu. Bij hem te listen lo nice, wel een naam bij hem plus op met hem New Generation. Right before him to go ahead to hem Nicky's program, blame me.